0: Ah, je hoort je.
1: Oké. Radio Alto, 94.8 FM, Amboos.
0: Dat is oké zo.
1: Radio Alto, Radio de Boos.
0: Yes.